0: Wen lasser en nonnensissen, okker de geschiele. Schaken de gestempile, hagel an de schiele, agus rahenukke venvug, gevenvug, gevenvug, rahenukke venvug, gestine mische kiste, rahenukke venvug, gevenvug, gevenvug, rahenukke venvug, gestine mische riche, rahenukke venvug, gevenvug, gevenvug, rahenukke venvug, gestine mische kiste, rahenukke venvug, gevenvug, gevenvug, rahenukke venvug, gestine mische riche.
1: Sean Olihan nu Johnny Olihan and son agus on stampy again. Sha ha iartas an sa shine piece of coal rodegant le John Dunhunu Mas Martin the chlian ni chahan o hiel vicadownig agus Sean O'Keeracher o hiel na martra gorsaliach mac doiv Tom irin the shachtane Jahar the Jack cohard chasloha agus hagan sha sha o vintra chahan igiel vicadownig agus cohard chas o chrilev chliana Sean agus Jack agus falter rimish Tom shachuiv. Gospe Sheilhe, Mas Martin, agus Anstaki Nornan.

0: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fóisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: In Ishka Aaron, Tomage Glarinto Royal, who's crowd away in a Verlinra Ishka na Heron, Consolahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gamek Teha Agus Ganolok the Aranolis Fui nor a Bengal the Hubber Yeshukhan, no Kahavale Ido Hyanter. Toshervish Urnua Folore of Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
2: Is Fogra Radio Asia fui. Fui. Oh, Gumleshkel.
3: Gyoran Chin.
2: Bronerm, Hume Moon Chin.
3: Kakalor. Take a go.
2: Is Fogra Radio Asia fui ti a cowl. Nuratatu eg ti a cowl. Fech fui ro iguni gavekatu and will glush roher eg tacht. Fech yesh. Fech clay. Agusin sin fechar yesharish.
4: Ní bhíon take a dó an Cecile. Fech fui ró a gúni go bhecatú am mhil glúis rothar ag tacht ag tí a cáil. Teachtarach don údaros am hábhaltocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
5: Bij een gardiacht bij dagen er in een lunas is. Bij partijacht een keer de imacht hier voor de nilijn. Tuur voor een gardiacht in de chanter fein. Kan ik zeggen gardiacht een ootje gek paspantes. Jooit u tille olis ag august craftmont.org. Lunas in een gardiacht de imacht dat het gorle diari agus gardiacht in de heer en august craft NI.
6: RTE, ag taku les na halliana.
7: Is even liam gemeent hoe ik gulnig er van eentje liam. Agus taasam gulliana to me. Fiu ma wogum gudjan thief elle gansier.
8: On Cadunas Telefisha, Bill Nach Danin Sharat, Atasha Fosla Hyuk, Shinean Tli, Fai the Chounsa, or TV License.ie, no an ene figure fished, or Realtus Naharan.
9: Tasha Shane Medicus finished the Rashi, Loch de Shachta, Exurum Arnai, a studio, Wallingall, Gunhlar Sport, Untranona, Rahurlahad, Ek Kunil O'Kivan.